0: Yolandi.
1: Ja.
0: Kan ik om bij ze?
1: Nou.
0: Ja.
1: Ik zal hier niet moeilijk uitkomen.
0: Hoe was het dan bij je dan?
1: Nou.
0: Ja.